skra en dunne slakken murket en hargen bucht en en hilgen skwa wat slakken dunne flackert en splakken deer en splakken koer net splakken